0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: love that song.
1: Oh yeah. De beste mix van muziek en actua. Ook op woensdag bij Radio Zuidrand.

0: generaties aan goed muziek. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: You don't have to be beautiful.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven maakt zich klaar voor de zomerendfeesten. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is er opnieuw feest in het dorpscentrum. De Kapelstraat en het Sint-Laurisplein vormen het hart van het evenement. Bezoekers kunnen aanschuiven aan de langste ontbijttafel in de Kapelstraat. Ook de rommelmarkt in de Mortselse Steenweg keert terug. Het feest zet ook lokale handelaars en verenigingen in de kijker. Inschrijven voor het ontbijt en de rommelmarkt kan via de evenementenpagina's van de Zomerendfeesten. Meer info via zomerendfeesten@hoven.be.
5: Een deel van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. Het gaat om drie afdelingen die in 1994 openden. Ze zijn toe aan vernieuwing. De bomen op de locatie blijven zoveel mogelijk staan. Er komt ook extra groen. Zo zijn er plannen voor wadi's, een belevingstuin en een patiotuin. De fietsenstalling voor het personeel wordt groter, maar zal plaats zijn voor 110 fietsen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 7 augustus.
6: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel laat twee monumenten van Cornelius Kiliaan opknappen. Het gaat om het standbeeld aan de Hondiuslaan en het borstbeeld op het Kiliaanpleintje. Beide beelden zijn beschadigd door weer en wind. Er zijn scheuren, barsten en versleten voegen. Ook brokkelt op sommige plaatsen steen af. De beelden worden gereinigd en hersteld met kalkmortel. Daarna krijgen ze een beschermlaag. Cornelius Kiliaan is een bekende Duffelaar. Hij maakte het eerste verklarende woordenboek van het Nederlands. Volgens schepen Christophe van Genechten is de restauratie nodig om dit erfgoed te bewaren. De werken aan het vroegere politiekantoor op het Stadsplein in Mortsel zijn gestart. Het gebouw naast het stadhuis wordt omgevormd tot het nieuwe welzijnshuis. Er komen 3 verdiepingen bij. In het gebouw krijgen verschillende stadsdiensten en partners een plek. Ook kind en gezin en een buurthuis komen er mogelijk in. Het welzijnshuis moet het aanspreekpunt worden voor sociale hulp in Mortsel. Door de ligging naast het stadhuis moet de dienstverlening makkelijker bereikbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt, is het gebouw klaar tegen midden 2028. Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in de Reet de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Tijdens de jaarmarkt in Wilrijk komende maandag maken ook de wielrensters hun opmachting achter de Dernimator. Voor de 5e editie van de Dernikoers pakt de organisatie uit met een absolute topper. De Nederlandse Lorena Wiebes komt naar Wilrijk. Ze won afgelopen weekend al 2 ritten in de Tour de France en droeg ook de gele leiderstrui. Ze is momenteel de snelste renster ter wereld.
5: Het zinkgat in de Drie Eikenstraat in Edegem is voorlopig afgedekt. Een definitieve herstelling laat nog op zich wachten. Daarom blijft de omleiding gelden. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan kan niet afslaan naar de Drie Eikenstraat. Bestuurders moeten omrijden via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat en de Pelgrim. Op de Prins Boudewijnlaan geldt aan de Terelststraat een snelheidslimiet van 50 km per uur. Verkeer uit het centrum van Edegem kan wel naar de Prins Boudewijnlaan rijden.
4: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen in Duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Hoven maakt zich klaar voor de zomerendfeesten. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is er opnieuw feest in het dorpscentrum. De Kapelstraat en het Sint-Laurisplein vormen het hart van het evenement. Bezoekers kunnen aanschuiven aan de langste ontbijttafel in de Kapelstraat. Ook de rommelmarkt in de Mortselse Steenweg keert terug. Het feest zet ook lokale handelaars en verenigingen in de kijker. Inschrijven voor het ontbijt en de rommelmarkt kan via de evenementenpagina's van de Zomerendfeesten. Meer info via zomerendfeesten@hoven.be.
5: Een deel van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. Het gaat om 3 afdelingen die in 1994 openden. Ze zijn toe aan vernieuwing. De bomen op de locatie blijven zoveel mogelijk staan. Er komt ook extra groen. Zo zijn er plannen voor wadi's, een belevingstuin en een patiotuin. De fietsenstalling voor het personeel wordt groter, maar zal plaats zijn voor 110 fietsen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 7 augustus.
6: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petank. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petankclub Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld. Teams van 2 spelers en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Ik wil...

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open.

0: vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel laat twee monumenten van Cornelius Kiliaan opknappen. Het gaat om het standbeeld aan de Hondiuslaan en het borstbeeld op het Kiliaanpleintje. Beide beelden zijn beschadigd door weer en wind. Er zijn scheuren, barsten en versleten voegen. Ook brokkelt op sommige plaatsen steen af. De beelden worden gereinigd en hersteld met kalkmortel. Daarna krijgen ze een beschermlaag. Cornelius Kiliaan is een bekende Duffelaar. Hij maakte het eerste verklarende woordenboek van het Nederlands. Volgens schepen Christophe van Genechten is de restauratie nodig om dit erfgoed te bewaren. De werken aan het vroegere politiekantoor op het Stadsplein in Mortsel zijn gestart. Het gebouw naast het stadhuis wordt omgevormd tot het nieuwe welzijnshuis. Er komen 3 verdiepingen bij. In het gebouw krijgen verschillende stadsdiensten en partners een plek. Ook kind en gezin en een buurthuis komen er mogelijk in. Het welzijnshuis moet het aanspreekpunt worden voor sociale hulp in Mortsel. Door de ligging naast het stadhuis moet de dienstverlening makkelijker bereikbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt, is het gebouw klaar tegen midden 2028. Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 9 en maandag 10 augustus, tijd voor de 133ste Wilrijkse Jaarmarkt op de Biest. Zondag 9 augustus, Oldtimerfeest, Memorial Jannie Engels, Jaarmarkt Barbecue, de traditionele kinderrommelmarkt, een retro dansfeest, optredens van onder andere Juicy Jane en Swinging Beast. Maandag 10 augustus, de vetentoonstelling met heel wat geitjes, flitsende wielrensters tijdens het Dernie Event Wilrijk en ook onder meer optredens van Yves Segers, Wim Soutaar, Slongs en de Top Guns met Sean Dont. Afsluiter het enige echte jaarmarkt vuurwerk. Alle info vind je via www.wilrijk.be/jaarmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Tijdens de jaarmarkt in Wilrijk komende maandag maken ook de wielrensters hun opmachting achter de Dernimator. Voor de vijfde editie van de Dernikoers pakt de organisatie uit met een absolute topper. De Nederlandse Lorena Wiebes komt naar Wilrijk. Ze won afgelopen weekend al twee ritten in de Tour de France en droeg ook de gele leiderstrui. Ze is momenteel de snelste renster ter wereld.
5: Het zinkgat in de Drie Eikenstraat in Edegem is voorlopig afgedekt. Een definitieve herstelling laat nog op zich wachten. Daarom blijft de omleiding gelden. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan kan niet afslaan naar de Drie Eikenstraat. Bestuurders moeten omrijden via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat en de Pelgrim. Op de Prins Boudewijnlaan geldt aan de Terelststraat een snelheidslimiet van 50 km per uur. Verkeer uit het centrum van Edegem kan wel naar de Prins Boudewijnlaan rijden.
4: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.
4: Ik ben

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven maakt zich klaar voor de zomerendfeesten. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is er opnieuw feest in het dorpscentrum. De Kapelstraat en het Sint-Laurisplein vormen het hart van het evenement. Bezoekers kunnen aanschuiven aan de langste ontbijttafel in de Kapelstraat. Ook de rommelmarkt in de Mortvelse Steenweg keert terug. Het feest zet ook lokale handelaars en verenigingen in de kijker. Inschrijven voor het ontbijt en de rommelmarkt kan via de evenementenpagina's van de Zomerendfeesten. Meer info via zomerendfeesten@hoven.be.
5: Een deel van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. Het gaat om drie afdelingen die in 1994 openden. Ze zijn toe aan vernieuwing. De bomen op de locatie blijven zoveel mogelijk staan. Er komt ook extra groen. Zo zijn er plannen voor wadi's, een belevingstuin en een patiotuin. De fietsenstalling voor het personeel wordt groter, maar zal plaats zijn voor 110 fietsen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 7 augustus.
6: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. De zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het kader van de zomerreeks Kruispunt Zomert ontvangt Vrije Tijdscentrum Kruispunt de Elichem op donderdag 6 augustus verteller en muzikant Tom van Oud-Rieve op bezoek met de voorstelling Onderweg. De bezoekers mogen zich verwachten aan een mix van muziek en vertellingen over onderweg zijn. Het publiek kan een plekje zoeken in de tuin. De vertelling start om 20 uur en duurt ongeveer tot 21 uur 30. De toegang die is volledig gratis. Vrije Tijdscentrum Kruispunt vind je aan de Terrelstraat nummer 1, te Elichem. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits.

0: Met nu het nieuws en weer.
1: Duffel laat twee monumenten van Cornelius Kiliaan opknappen. Het gaat om het standbeeld aan de Hondiuslaan en het borstbeeld op het Kiliaanpleintje. Beide beelden zijn beschadigd door weer en wind. Er zijn scheuren, barsten en versleten voegen. Ook brokkelt op sommige plaatsen steen af. De beelden worden gereinigd en hersteld met kalkmortel. Daarna krijgen ze een beschermlaag. Cornelius Kiliaan is een bekende Duffelaar. Hij maakte het eerste verklarende woordenboek van het Nederlands. Volgens schepen Christophe van Genechten is de restauratie nodig om dit erfgoed te bewaren. De werken aan het vroegere politiekantoor op het Stadsplein in Mortsel zijn gestart. Het gebouw naast het stadhuis wordt omgevormd tot het nieuwe welzijnshuis. Er komen 3 verdiepingen bij. In het gebouw krijgen verschillende stadsdiensten en partners een plek. Ook kind en gezin en een buurthuis komen er mogelijk in. Het welzijnshuis moet het aanspreekpunt worden voor sociale hulp in Mortsel. Door de ligging naast het stadhuis moet de dienstverlening makkelijker bereikbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt, is het gebouw klaar tegen midden 2028. Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst, een antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petanque. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petanqueclub Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 's morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld, teams van 2 spelers, en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Tijdens de jaarmarkt in Wilrijk komende maandag maken ook de wielrensters hun opmachting achter de Dernimator. Voor de 5e editie van de Dernikoers pakt de organisatie uit met een absolute topper. De Nederlandse Lorena Wiebes komt naar Wilrijk. Ze won afgelopen weekend al 2 ritten in de Tour de France en droeg ook de gele leiderstrui. Ze is momenteel de snelste renster ter wereld. Het zinkgat in de Drie Eikenstraat in Edegem is voorlopig afgedekt. Een definitieve herstelling laat nog op zich wachten. Daarom blijft de omleiding gelden. Verkeer

0: Vanuit de Prins Boudewijnlaan kan niet afslaan naar de Drie Eikenstraat. Bestuurders moeten omrijden via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat en de Pelgrim. Op de Prins Boudewijnlaan geldt aan de Terelststraat een snelheidslimiet van 50 km per uur. Verkeer uit het centrum van Edegem kan wel naar de Prins Boudewijnlaan rijden. Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot te 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van een leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven maakt zich klaar voor de zomerendfeesten. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is er opnieuw feest in het dorpscentrum. De Kapelstraat en het Sint-Laurisplein vormen het hart van het evenement. Bezoekers kunnen aanschuiven aan de langste ontbijttafel in de Kapelstraat. Ook de rommelmarkt in de Mortselse Steenweg keert terug. Het feest zet ook lokale handelaars en verenigingen in de kijker. Inschrijven voor het ontbijt en de rommelmarkt kan via de evenementenpagina's van de Zomerendfeesten. Meer info via zomerendfeesten@hoven.be.
5: Een deel van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. Het gaat om drie afdelingen die in 1994 openden. Ze zijn toe aan vernieuwing. De bomen op de locatie blijven zoveel mogelijk staan. Er komt ook extra groen. Zo zijn er plannen voor wadi's, een belevingstuin en een patiotuin. De fietsenstalling voor het personeel wordt groter, maar zal plaats zijn voor 110 fietsen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 7 augustus.
4: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. De zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.

Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20, of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Duffel laat twee monumenten van Cornelius Kiliaan opknappen. Het gaat om het standbeeld aan de Hondiuslaan en het borstbeeld op het Kiliaanpleintje. Beide beelden zijn beschadigd door weer en wind. Er zijn scheuren, barsten en versleten voegen. Ook brokkelt op sommige plaatsen steen af. De beelden worden gereinigd en hersteld met kalkmortel. Daarna krijgen ze een beschermlaag. Cornelius Kiliaan is een bekende Duffelaar. Hij maakte het eerste verklarende woordenboek van het Nederlands. Volgens schepen Christophe van Genechten is de restauratie nodig om dit erfgoed te bewaren.
5: De werken aan het vroegere politiekantoor op het Stadsplein in Mortsel zijn gestart. Het gebouw naast het stadhuis wordt omgevormd tot het nieuwe welzijnshuis. Er komen 3 verdiepingen bij. In het gebouw krijgen verschillende stadsdiensten en partners een plek. Ook kind en gezin en een buurthuis komen er mogelijk in. Het welzijnshuis moet het aanspreekpunt worden voor sociale hulp in Mortsel. Door de ligging naast het stadhuis moet de dienstverlening makkelijker bereikbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt, is het gebouw klaar tegen midden 2028. Morgen donderdag.

0: neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: or another.
1: Radio Zuidrand, agenda.
2: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Tijdens de jaarmarkt in Wilrijk komende maandag maken ook de wielrensters hun opmachting achter de Dernimator. Voor de vijfde editie van de Dernikoers pakt de organisatie uit met een absolute topper. De Nederlandse Lorena Wiebes komt naar Wilrijk. Ze won afgelopen weekend al twee ritten in de Tour de France en droeg ook de gele leiderstrui. Ze is momenteel de snelste renster ter wereld. Het zinkgat in de Drie Eikenstraat in Edegem is voorlopig afgedekt. Een definitieve herstelling laat nog op zich wachten. Daarom blijft de omleiding gelden. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan kan niet afslaan naar de Drie Eikenstraat. Bestuurders moeten omrijden via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat en de Pelgrim. Op de Prins Boudewijnlaan geldt aan de Terelststraat een snelheidslimiet van 50 km per uur. Verkeer uit het centrum van Edegem kan wel naar de Prins Boudewijnlaan rijden. Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. Zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in de Reet de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Boulie. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven maakt zich klaar voor de zomerendfeesten. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is er opnieuw feest in het dorpscentrum. De Kapelstraat en het Sint-Laurisplein vormen het hart van het evenement. Bezoekers kunnen aanschuiven aan de langste ontbijttafel in de Kapelstraat. Ook de rommelmarkt in de Mortselse Steenweg keert terug. Het feest zet ook lokale handelaars en verenigingen in de kijker. Inschrijven voor het ontbijt en de rommelmarkt kan via de evenementenpagina's van de Zomerendfeesten. Meer info via zomerendfeesten@hoven.be.
5: Een deel van woonzorgcentrum Immaculata in Edegem wordt mogelijk vervangen door nieuwbouw. Het gaat om 3 afdelingen die in 1994 openden. Ze zijn toe aan vernieuwing. De bomen op de locatie blijven zoveel mogelijk staan. Er komt ook extra groen. Zo zijn er plannen voor wadi's, een belevingstuin en een patiotuin. De fietsenstalling voor het personeel wordt groter, maar zal plaats zijn voor 110 fietsen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 7 augustus.
6: Morgen donderdag neemt de bewolking in de regio Antwerpen toe en blijft het overwegend droog. Later op de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Vrijdag wordt wisselvalliger met geregeld wolken en enkele perioden van regen. Het kwik bereikt ongeveer 24 graden. De zaterdag krijgt de zon opnieuw meer ruimte en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima klimmen naar ongeveer 23 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand. Pauw, pum, pum, pauw.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause the brand new Def Dames Dope is in.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via